0: Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Eetje en Verschuren met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK is opnieuw in opspraak geraakt. In fragmenten van een nieuwe documentaire is te zien hoe onder andere gekozen lokale politici zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. Eén lid noemt huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten en een ander stelt voor om varkenskoteletten te begraven op een plek waar een moskee zou komen. De partij van Nigel Farage zegt dat er een onderzoek loopt en dat in sommige gevallen al een schorsing is opgelegd. De documentaire Undercover, een jaar bij Reform, is vanaf 18 oktober te zien. Er loopt overigens ook nog een onderzoek naar Reform UK vanwege mogelijk illegale partijdonaties. De partij zelf heeft ontkend dat daarmee is gesjoemeld. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney zelf tegen de krant The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e. Ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: You are now an official member of the new power generation. Welcome to the dawn.
1: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Eimond 360.
1: Does he like Mavis?
2: He's a real tasty geezer.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Rijkswaterstaat onderzoekt maandag en dinsdag opnieuw het westelijk viaduct over de A9 in Uitgeest. Tussen 10:00 ochtends en 4:00 middags is een rijstrook van de N203 richting Krommenie afgesloten. Eerder onderzoek vond geen instabiliteit. Pro-raadslid Melanie Heiligers wil dat de problemen met vocht, schimmel en achterstallig onderhoud in Merestein Noord in Beverwijk sneller worden aangepakt. Ze pleit voor betere afspraken met woningcorporatie Prewonen en aandacht voor de omgeving, zoals parkeren en groen. Claudia Claus uit Wijk aan Zee nam ontslag bij het RIVM en vertrok 7 maanden naar Egypte om freediven te leren. Nu werkt ze als lichaamsgerichte relatie- en datingcoach met haar praktijk Claudia Connects. Ze helpt mensen die vastlopen in liefde, familie of zichzelf. Tijdens een renovatie in IJmuiden vindt Lenneke Sarneel een brief uit 1939 onder een drempel. De brief gaat over een mogelijke eerste liefde tussen de families Mesman en Van Rijn. Lenneke zoekt nazaten om het verhaal te achterhalen en werkt samen met de historische kring en de kerk. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jij Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog AI-modellen ontwikkelt die in lijn zijn met menselijke waarden. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK is opnieuw in opspraak geraakt. In fragmenten van een nieuwe documentaire is te zien hoe onder andere gekozen lokale politici zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. Eén lid noemt huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten en een ander stelt voor om varkenskoteletten te begraven op een plek waar een moskee zou komen. De partij van Nigel Farage zegt dat er een onderzoek loopt en dat in sommige gevallen al een schorsing is opgelegd. De documentaire Undercover een jaar bij Reform is vanaf 18 oktober te zien. Er loopt overigens ook nog een onderzoek naar Reform UK vanwege mogelijk illegale partijdonaties. De partij zelf ontkent dat daarmee is gesjoemeld. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e en ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Rijkswaterstaat onderzoekt maandag en dinsdag opnieuw het westelijk viaduct over de A9 in Uitgeest. Tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags is een rijstrook van de N203 richting Krommenie afgesloten. Eerder onderzoek vond geen instabiliteit. Pro-raadslid Melanie Heiligers wil dat de problemen met vocht, schimmel en achterstallig onderhoud in Merestein Noord in Beverwijk sneller worden aangepakt. Ze pleit voor betere afspraken met woningcorporatie Prewonen en aandacht voor de omgeving, zoals parkeren en groen. Claudia Claus uit Wijk aan Zee nam ontslag bij het RIVM en vertrok 7 maanden naar Egypte om freediven te leren. Nu werkt ze als lichaamsgerichte relatie- en datingcoach met haar praktijk Claudia Connects. Ze helpt mensen die vastlopen in liefde, familie of zichzelf. Tijdens een renovatie in IJmuiden vindt Lenneke Sarneel een brief uit 1939 onder een drempel. De brief gaat over een mogelijke eerste liefde tussen de families Mesman en Van Rijn. Lenneke zoekt nazaten om het verhaal te achterhalen en werkt samen met de historische kring en de kerk. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: HR Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog modellen ontwikkelt die in lijn zijn met de menselijke waarden. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney tegen The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney pakte in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met Oud en Nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. Een schilderij van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky heeft bij een veiling in Londen zo'n 32 miljoen euro opgebracht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, hing tientallen jaren in een museum in München. In 2023 werd het als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Lebenstein. De in Rusland geboren Kandinsky nam tijdens zijn jaren in Frankrijk de Franse nationaliteit aan en leefde ook lange tijd in Duitsland. Zijn stijl wordt geschaard onder het expressionisme en het symbolisme. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Rijkswaterstaat onderzoekt maandag en dinsdag opnieuw het westelijk viaduct over de A9 in Uitgeest. Tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags is een rijstrook van de N203 richting Krommenie afgesloten. Eerder onderzoek vond geen instabiliteit. Pro-raadslid Melanie Heiligers wil dat de problemen met vocht, schimmel en achterstallig onderhoud in Merestein Noord in Beverwijk sneller worden aangepakt. Ze pleit voor betere afspraken met woningcorporatie Prewonen en aandacht voor de omgeving, zoals parkeren en groen. Claudia Claus uit Wijk aan Zee nam ontslag bij het RIVM en vertrok 7 maanden naar Egypte om freediven te leren. Nu werkt ze als lichaamsgerichte relatie- en datingcoach met haar praktijk Claudia Connects. Ze helpt mensen die vastlopen in liefde, familie of zichzelf.

Tijdens een renovatie in IJmuiden vindt Lenneke Sarneel een brief uit 1939 onder een drempel. De brief gaat over een mogelijke eerste liefde tussen de families Mesman en Van Rijn. Lenneke zoekt nazaten om het verhaal te achterhalen en werkt samen met de historische kring en de kerk. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Het jaar Verschuren met het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. Het techbedrijf zou mensen met de chatbot hebben aangezet tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanmoedigen anderen pijn te doen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere leden en politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover-documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan de pro-Palestijnse Britse actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. En bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Vasily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Rijkswaterstaat onderzoekt maandag en dinsdag opnieuw het westelijk viaduct over de A9 in Uitgeest. Tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags is een rijstrook van de N203 richting Krommenie afgesloten. Eerder onderzoek vond geen instabiliteit. Pro-raadslid Melanie Heiligers wil dat de problemen met vocht, schimmel en achterstallig onderhoud in Merestein Noord in Beverwijk sneller worden aangepakt. Ze pleit voor betere afspraken met woningcorporatie Prewonen en aandacht voor de omgeving, zoals parkeren en groen. Claudia Claus uit Wijk aan Zee nam ontslag bij het RIVM en vertrok 7 maanden naar Egypte om freediven te leren. Nu werkt ze als lichaamsgerichte relatie- en datingcoach met haar praktijk Claudia Connects. Ze helpt mensen die vastlopen in liefde, familie of zichzelf. Tijdens een renovatie in IJmuiden vindt Lenneke Sarneel een brief uit 1939.

30 onder een drempel. De brief gaat over een mogelijke eerste liefde tussen de families Mesman en Van Rijn. Lenneke zoekt nazaten om het verhaal te achterhalen en werkt samen met de historische kring en de kerk. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Beetje verschuren met het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover-documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. Bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen. Het weer, de dag begint met veel zon, in de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Rijkswaterstaat onderzoekt maandag en dinsdag opnieuw het westelijk viaduct over de A9 in Uitgeest. Tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags is een rijstrook van de N203 richting Krommenie afgesloten. Eerder onderzoek vond geen instabiliteit. Pro-raadslid Melanie Heiligers wil dat de problemen met vocht, schimmel en achterstallig onderhoud in Merestein Noord in Beverwijk sneller worden aangepakt. Ze pleit voor betere afspraken met woningcorporatie Prewonen en aandacht voor de omgeving, zoals parkeren en groen. Claudia Claus uit Wijk aan Zee nam ontslag bij het RIVM en vertrok 7 maanden naar Egypte om freediven te leren. Nu werkt ze als lichaamsgerichte relatie- en datingcoach met haar praktijk Claudia Connects. Ze helpt mensen die vastlopen in liefde, familie of zichzelf. Tijdens een renovatie in IJmuiden vindt Lenneke Sarneel een brief uit 1939 onder een drempel. De brief gaat over een mogelijke eerste liefde tussen de families Mesman en Van Rijn. Lenneke zoekt nazaten om het verhaal te achterhalen en werkt samen met de historische kring en de kerk. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de IJmond.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij IJmond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben het techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer Kansas en Arizona stellen dat het programma zo is ontworpen dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om daarna waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. In Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners van Flora Dorp stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn opgepakt. Op een veiling in Londen is een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky verkocht. Das bunte Leben werd in 2023 als nazi-roofkunst bestempeld en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Lewenstein. Zij hebben het nu dus verkocht.
6: And selling the Kandinsky masterpiece at Christie's for £27 million. Congratulations.
5: De opbrengst was 27 miljoen pond dus, omgerekend bijna €32 miljoen. Feyenoord heeft in de Champions League gewonnen van het Italiaanse Como. In Rotterdam werd het 3-2. Como kwam op voorsprong, maar de kersverse Oranje International ZGL scoorde snel de gelijkmaker, zag deze commentator van Ziggo Sport.
7: ZGL, dat is goed wegdraaien. Oh, daar is hij al. Prachtige goal van ZGL. 1-1. Een minuut na het doelpunt van Como is het weer gelijk. En hoe?
5: In de tweede helft kwam Feyenoord op voorsprong dankzij Hach Moussa, die daarna nog een eigen doelpunt van de Italianen veroorzaakte. Het weer, de dag begint met veel zon. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
8: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
9: Eigentijds wonen en slapen, dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
10: Lubbers wonen en slapen.
9: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
11: Je hebt ons gevonden. IJmond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Rijkswaterstaat onderzoekt maandag en dinsdag opnieuw het westelijk viaduct over de A9 in Uitgeest. Tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags is een rijstrook van de N203 richting Krommenie afgesloten. Eerder onderzoek vond geen instabiliteit. Pro-raadslid Melanie Heiligers wil dat de problemen met vocht, schimmel en achterstallig onderhoud in Merestein Noord in Beverwijk sneller worden aangepakt. Ze pleit voor betere afspraken met woningcorporatie Prewonen en aandacht voor de omgeving, zoals parkeren en groen. Claudia Claus uit Wijk aan Zee nam ontslag bij het RIVM en vertrok 7 maanden naar Egypte om freediven te leren. Nu werkt ze als lichaamsgerichte relatie- en datingcoach met haar praktijk Claudia Connects. Ze helpt mensen die vastlopen in liefde, familie of zichzelf. Tijdens een renovatie in IJmuiden vindt Lenneke Sarneel een brief uit 1939 onder een drempel. De brief gaat over een mogelijke eerste liefde tussen

0: tussen de families Mesman en Van Rijn. Lenneke zoekt nazaten om het verhaal te achterhalen en werkt samen met de historische kring en de kerk. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
1: Lubbers wonen en slapen.
0: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij wielerploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, heerst een angstcultuur. Blijkt uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier. Ze spraken met ruim 70 renners, oudrenners en medewerkers van de ploeg. Onder wie Martijn Tusveld.
4: Ik had het gevoel dat ik belangrijk was voor de ploeg, maar dat ik niet gewaardeerd werd. En ik had ook geen idee hoe ik dat om kon keren. Die periode heb ik veel depressieve gedachten gehad en ook gedacht om mezelf wat aan te doen.
3: Er golden zeer strenge regels binnen de wielerploeg. En wie kritiek had, werd uitgesloten. Picnic PostNL wil er niet op reageren. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval door hackers. De politie en het OM hebben moederbedrijf Ahold wel gevraagd om dat te doen, omdat het nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Inmiddels komt de bevoorrading van de winkels weer op gang. Vanaf vanavond moeten er ook weer vers producten worden aangevoerd. De gemeenteraadsleden en lokale kandidaten van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze racistisch, seksistisch en gewelddadig zich uitlieten. In fragmenten van een nieuwe undercover documentaire van Channel 4 is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. Tussen Noord-Korea en China is een nieuwe brug geopend na 12 jaar van uitstel. In 2014 was de brug over de rivier Yalu zo goed als klaar. Maar bij de aansluiting op de weg lag Noord-Korea dwars, zegt correspondent Laura van Meegen.
5: Een paar jaar geleden werd wel bericht dat Noord-Korea als eis had gesteld dat China alles zou betalen. En dat dat toch voor China een brug te ver was.
3: Volgens experts wilde Noord-Korea voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Nu de landen de banden weer aanhalen, kon de brug ook worden geopend. Het weer, eerst veel zon. Vanmiddag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
6: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Rijkswaterstaat onderzoekt maandag en dinsdag opnieuw het westelijk viaduct over de A9 in Uitgeest. Tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags is een rijstrook van de N203 richting Krommenie afgesloten. Eerder onderzoek vond geen instabiliteit. Pro-raadslid Melanie Heiligers wil dat de problemen met vocht, schimmel en achterstallig onderhoud in Merestein Noord in Beverwijk sneller worden aangepakt. Ze pleit voor betere afspraken met woningcorporatie Prewonen en aandacht voor de omgeving, zoals parkeren en groen. Claudia Claus uit Wijk aan Zee nam ontslag bij het RIVM en vertrok 7 maanden naar Egypte om freediven te leren. Nu werkt ze als lichaamsgerichte relatie- en datingcoach met haar praktijk Claudia Connects. Ze helpt mensen die vastlopen in liefde, familie of zichzelf. Tijdens een renovatie in IJmuiden vindt Lenneke Sarneel een brief uit 1939 onder een drempel. De brief gaat over een mogelijke eerste liefde tussen de families Mesman en Van Rijn. Lenneke zoekt nazaten om het verhaal te achterhalen en werkt samen met de historische kring en de kerk. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de aanvallen op Russische energiedoelen worden hervat. Afgelopen zondag kondigde president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuur hadden afgesproken voor de energiesector. Rusland heeft nooit op dat bestand gereageerd en bleef de energiesector in Oekraïne aanvallen. EU-leiders overleggen vandaag in Brussel over de steun aan Oekraïne en de nieuwe Europese begroting en hoge energieprijzen. Vooral de begroting is een belangrijk agendapunt vanwege verkiezingen in een aantal grote Europese landen. EU-leiders voelen haast, zegt EU-redacteur Roemer Okhuizen.
3: Dus je merkt dat ze hier in Brussel het gevoel hebben van ja, het is nu al lastig, laten we maar proberen er voor die verkiezingen uit te komen, zodat we niet volgend jaar in nog grotere problemen komen.
2: Om tot een begrotingsakkoord te komen moeten alle EU-landen akkoord gaan. Het lijkt deze top nog niet te gaan gebeuren. In de Turkse stad Istanbul zijn twee mensen omgekomen bij hevige overstromingen. Istanbul heeft te maken met extreem zware regenval. Op beeld is te zien dat auto's door de straten drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen in Istanbul blijven vanwege het extreme weer dicht. Wielrenners en stafleden van de ploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, voelen zich al jaren onveilig. Uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier blijkt dat er een angstcultuur heerst. Dat herkent ook voormalig trainer Adriaan Helmantel.
4: Je werkt met mensen die op het hoogste niveau sport bedrijven en op het hoogste niveau die sporters ondersteunen. Het zijn geen machines.
2: Wielrenners hadden te maken met strenge regels en wie kritiek had mocht geen grote wedstrijden meer rijden. Picnic PostNL wil zelf niet reageren. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en regen en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

ben op randjes, nu blussen we brandjes. Die mannen daar switchen van kampjes. Invest in grond, klokken soldaten. Die toys van ze moeten met lampjes. Ik zie het nu brandje, ga slapen. Die man heeft één watcha, maar meerdere bandjes.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. In een woning op de bovenste etage van een portiekflat aan de Beneluxlaan in Heemskerk brak rond 3 uur 's nachts brand uit. Een Bluetooth-speaker vatte vermoedelijk vlam, waarna een spuitbus explodeerde. Meerdere woningen werden ontruimd en de brandweer bluste het vuur. De woning is tijdelijk onbewoonbaar. Rijkswaterstaat onderzoekt maandag en dinsdag opnieuw het westelijk viaduct over de A9 in Uitgeest. Tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags is een rijstrook van de N203 richting Krommenie afgesloten. Eerder onderzoek vond geen instabiliteit. Karel uit de Eimond leeft van €30 per week na een burn-out en dakloosheid. Zijn kapotte bril kan hij niet vervangen. De vriezer staat uit en zijn schoenzool laat los. Hij werkt 2 ochtenden per week voor €1,50 per uur en worstelt met schulden. Claudia Klaus uit Wijk aan Zee nam ontslag bij het RIVM en vertrok 7 maanden naar Egypte om freediven te leren. Nu werkt ze als lichaamsgerichte relatie- en datingcoach met haar praktijk Claudia Connects. Ze helpt mensen die vastlopen in liefde, familie of zichzelf. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij hevige overstromingen in Istanbul in Turkije zijn zeker 2 doden gevallen. Een jongen van 14 overleed nadat hij werd geëlektrocuteerd toen hij door waterplassen liep. Het andere slachtoffer werd meegesleurd door het water en viel met zijn hoofd op de stoep. Overstromingen komen door zware regenval. Op beelden is te zien dat auto's door de straten van Istanbul drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen blijven vanwege het extreme weer dicht. Er heerst al jaren een angstcultuur bij wielerploeg Picnic PostNL, die eerder Team Sunweb heette. Wielrenners kregen met strenge regels te maken en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oudrenners en stafleden. Ze zeggen dat ze zich onveilig voelden of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. De Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. Picnic PostNL zelf wil er niet op reageren. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de aanvallen op Russische energiedoelen worden hervat. Afgelopen zondag kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuren hadden afgesproken voor de energiesector. Rusland heeft nooit op het bestand gereageerd en bleef de energiesector in Oekraïne aanvallen. In Pakistan zijn minstens 27 scholieren en een lerares omgekomen toen het dak van een school instortte. Dat gebeurde in de stad Peshawar in het noordwesten van Pakistan. Volgens Pakistanse media zijn er meer dan 30 gewonden, van wie een deel ernstig. Er zitten nog kinderen vast onder het puin. Reddingsteams proberen ze te bereiken. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Blijft droog, met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe we

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Dit geluid. Zet je niet meer uit. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Ochtendmix.

0: zaterdag tussen 10 en 12. De ochtendmix. Vandaag met Ab Jenema.
1: 1973.

0: Een verzoekplaat aanvragen 085 2020 300.
1: Donderdag 15 oktober 2026. Je gaat weer luisteren naar een nieuwe aflevering van De Ochtendmix op IJmond 360. Nou, nog sterker, we zijn er al mee begonnen. Namelijk Stevie Wonder als eerste plaat. Yester Me, Yester You, Yesterday uit 1969. Gevolgd door de nieuwe Seekers, de Pimple Wizard en See Me, Feel Me uit 1973. Luisteraars, goedemorgen. Fijn dat jullie weer zijn afgestemd op IJmond 360. Ook vandaag weer de gebruikelijke ingrediënten. We gaan zo direct luisteren naar de nieuwe wijnschijf. Ik heb het weerbericht voor je. Een rondje Hollands. Vandaag met David, Alexander Winter, Toon Hermans en Wilma. Verder heb ik nog wie is er jaren vandaag. Het nieuws uit het verleden. Info gaat er ook voorbij komen. In 50 jaar terug in de tijd. We gaan dan eens even kijken wat er in de Nederlandse top 40 stond in 1976. Gaan we uiteraard weer een nummer van draaien. Verder mag je gaan bellen voor een verzoekplaat 085 2020 300. Dus schiet er een mooie opname te binnen bij je. Nou, laat het mij even weten, want dan ga ik hem voor je opzoeken. En uiteraard draaien 085 2020 300. De verzoekplaten ook in de ochtendmix. Ik had het zojuist al over de wijnschijf. We gaan er naar luisteren. Hier is Gerard Joling met Creditcard van Staal.
2: Dit is de nieuwe wijkschijf in de ochtendmix.

Ja, na die vrolijke plaat van Gerard Joling kreeg de kaart van staal is het tijd voor het weerbericht. Vanochtend is het droog met geregeld zonneschijn en sluierwolken. In het noorden komt regionaal wat meer bewolking voor. Het kwik stijgt naar 14 graden in het noorden tot lokaal 17 graden aan de kust. We gaan dus even kijken wat het vanmiddag doet. Vanmiddag kunnen we in het hele land genieten van een vriendelijke najaarsdag. Het blijft droog en aanvankelijk is het zonnig met velden sluierbewolking. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het westen wel wat toe. Vanavond is er vrij veel bewolking, maar het blijft droog. Gaan we ook even kijken naar morgen. Morgenochtend is het nog droog met in het zuidoosten en oosten zon. In de rest van het land is het overwegend bewolkt en de bewolking breidt oostwaarts uit. In de loop van de ochtend stijgt in het westen en noorden de kans op lichte regen. Ja, morgenmiddag is er ook veel bewolking en morgenavond trekt de regen naar Duitsland weg. En vanuit het noordwesten volgen opklaringen. Kijken we ook nog even naar de zaterdag. Zaterdag waait er een frisse noordenwind. Landinwaarts is de wind overwegend matig en aan zee waait het vrij krachtig tot soms krachtig, windkracht 5 of 6. Het weerbeeld bestaat uit geregeld zon en enkele buitjes. Tot zover het weerbericht op Eimond 360. Tijd voor onze instrumentale bijdrage. Instrument.

0: Eimond 360, de stem van de regio. Te beluisteren via de radio in de ether op FM 105.4, 107.4 en 107.8.
1: Dit is de Ochtendmix met een rondje Hollands.
2: Jazeker, daar is het tijd voor geworden. We gaan.

Weet je wat nou het leuke van deze drie platen is geweest? Ze komen allemaal uit 1969. David Alexander Winter, O Lady Mary, Toon Hermans, Kiele Kiele Kiele en Wilma, een klomp met een zeiltje. Dat waren de drie platen in een rondje Hollands. Ik ga de verzoekplaten erbij pakken, want ik heb er hier drie liggen. John Doesburg, die vraagt een plaat aan voor iedereen die luistert en voor het team van de Ochtendmix speciaal voor op. Dankjewel, John. Queen, and the show must go on. Dan heb ik Johan Blok voor alle collega's van Tata. Graag Pink Floyd, Another Brick in the Wall. En Wendy voor alle collega's graag een plaat van Guus Meeuwis. Als wij vandaag eens niets doen. Ik heb geen idee van jullie werken, maar desalniettemin dank jullie wel en maak er een fijne dag van. We gaan beginnen met Pink Floyd, erachteraan Queen en dan Guus Meeuwis. Het is weer tijd.

0: Rijnmond 360, de stem van de regio. Te beluisteren via DAB Plus kanaal 9A. Ziggo kanaal 917 voor de gemeente Beverwijk en Heemskerk. Ziggo kanaal 912 voor de gemeente Velsen. KPN kanaal 1190 voor de gemeente Beverwijk en Heemskerk. En KPN kanaal 1490 voor de gemeente Velsen.
1: Het is weer tijd voor een bezoekplaat.
2: Jazeker, Hans Visser die heeft gebeld naar 085 20 20 300. En die wil graag een opname horen van de Roadies. Take Her Home, even lekker terug in de tijd. Bestemd voor iedereen die luistert. En voor het team van de Ochtendmix. Dankjewel, Hans.

0: een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Premier Jette roept de EU-leiders op om Oekraïne meer te steunen met geld en militaire middelen. Aan het begin van de EU-top in Brussel zei Jette dat de steun van veel lidstaten achterblijft. Ook de Amerikanen doen volgens de premier te weinig. De Oekraïnse president Zelensky klaagt over trage verbindingen met Starlink, het satellietsysteem van Elon Musk. Daardoor weet Oekraïne niet op tijd dat er Russische raketten aankomen. Ook de dieselovereenkomst tussen Trump en Poetin zit Zelensky dwars. Bij een brand in Berkel en Roderijs is een autobedrijf compleet verwoest. Er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. De brand brak halverwege de nacht uit. Er kwam ook veel rook vrij. In hetzelfde pand woedde 2 jaar geleden ook al een felle brand. Toen die was geblust werd een overleden man van 20... en spullen voor het produceren van drugs gevonden. Volgens de politie zijn er dit keer in de loods geen bijzonderheden gevonden. Tussen Noord-Korea en China is een nieuwe brug geopend na 12 jaar van uitstel. In 2014 was de brug over de rivier Yalu zo goed als klaar, maar bij de aansluiting op de weg lag Noord-Korea dwars. Volgens experts wilde het land voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Nu beide landen de banden weer aanhalen, kon de brug ook worden geopend. Vlak daarvoor stonden er aan de Chinese kant al vrachtwagens in de file om als eerste de brug over te gaan. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI hun modellen aanpast. Weer veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
4: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
5: De ochtendmix. Van maandag tot en met vrijdag. Origineel en uniek. Met de beste muziek.

En zo zijn we weer aanbeland in het tweede gedeelte van deze aflevering van de Ochtendmix op deze zonnige donderdag 15 oktober 2026. Het is inmiddels 10,5 minuut over 11 uur. We horen de muziek van Supertramp, Give a Little Bit, komt uit 1977 en uit 1969, Nightingale van George Cash. Wat gaan we nog doen in dit tweede gedeelte? We gaan zo luisteren naar Earth, Wind and Fire en Boogie Wonderland. Dan heb ik nog twee verzoekplaten. Ik heb nog info voor je. Wie is de jarig vandaag? Het nieuws uit het verleden. 50 jaar terug in de tijd. Even een kijkje nemen in de Nederlandse top 40 1976. Gaan we dan ook weer een opname van draaien. En ik ga nog even het nummer noemen voor de verzoekplaten. Je mag eventueel bellen naar de studio van de ochtend. Het is 085-2020-300. Dus 2020-300. En dan 085 als eerste gedeelte. De verzoekplaten. Zo direct heb ik er nog twee voor je. Maar laten we eens gaan luisteren naar de heren van Boogie Wonderland. En dat is de formatie Earth, Wind and Fire. Een hele grote dance hit is het geweest. Daarom reden te meer om deze weer eens te...

Earth, Wind & Fire en Boogie Wonderland. 17 minuten over 11 uur hier op Eemond 360. En ongetwijfeld bij jou ook, waar je ook mag bevinden. Twee verzoekjes. Mevrouw Stengs heeft gebeld. Voor iedereen die luistert, graag een opname van Fats Domino. There Goes My Heart Again. Die gaan we als tweede draaien. Want we beginnen met het verzoekje van Erik. Die vraagt speciaal voor Monne een plaat aan en voor het team van de Ochtendmix. Erik, dankjewel. Ik mocht er zelf eentje uitzoeken, als het maar een nieuw is. Nou, ik heb even de Ochtendmix top 20 erbij gepakt. En hoge ogen gooit daar op dit moment Samantha Steenwijk. Eén blik is genoeg. Daar gaan we. Het is weer tijd.

0: in de ochtendmix.
1: Ja, tijd voor regio informatie sportkennismakingsprogramma Fit en Vitaal 60+. Wilt u graag fitter of actiever worden, dan is het volgende bericht wat ik ga voorlezen, een beweegprogramma, echt iets voor u. Sport en bewegen draagt bij aan vitaal ouder worden. Deze elementen komen samen in het fitheidsprogramma Fit en Vitaal 60+. Georganiseerd door de buurtsportcoach van Team Sportservice. Bestaande uit een gratis fitheidstest en een afwisselend beweegprogramma. Het is erg geschikt voor 60-plussers die samen met anderen willen ontdekken welke bewegingsactiviteit het beste bij hen past. Iedereen kan deelnemen op zijn of haar eigen niveau. Bent u benieuwd hoe fit u bent? De buurtsportcoach organiseert een gratis fitheidstest op 27 oktober in sporthal De Waterrakkers, ingang zwembad. Kerkweg 217 van 10 tot half 1. De test duurt ongeveer 40 minuten en er staat koffie en thee klaar. De conditie, spierkracht, balans, leefstijl, kracht en lenigheid worden gemeten. De test is geschikt voor iedereen. Het beweegprogramma begint in week 45. De deelnemers gaan 5 weken achter elkaar, 2 keer per week, verschillende sporten uitproberen bij sportaanbieders uit Heemskerk. Het programma bestaat uit verschillende beweegactiviteiten, binnen en buiten. Sommige activiteiten zijn inspannend, andere juist ontspannend. Alle activiteiten worden begeleid door vakkundige trainers. Deelnemen aan het Fit en Vitaal 60+ programma bedraagt €15. Bent u enthousiast geworden over dit leuke programma? Meld u zich dan snel aan via www.teamsportservice.nl/kennemerland/activiteiten. Maar ik denk dat bellen veel sneller gaat. 088 20 37 340. Dus 088 20 37 340. Want aanmelden is wel verplicht. Sportkennismakingsprogramma Fit en Vitaal 60+. Is het iets voor u?
0: Cultuur, sport, politiek en het laatste nieuws vind je op Eimond360.nl.

0: Nou, Come Back and Stay. Come back and stay for good. En daarvoor hadden we de Eagles. One of these nights. Did you ever come back and stay for good this time? We gaan zo eens even kijken wie er allemaal jarig zijn vandaag.
1: Welke artiest is jarig vandaag? Je hoort het in de ochtendmix.
0: In de eerste plaats de luisteraars van harte gefeliciteerd als je vandaag je verjaardag gaat vieren en mag vieren. Nogmaals, maak er een mooie dag van en geniet van al het moois. Dan gaan we eventjes kijken de bekende mensen die vandaag jarig zijn. Bijvoorbeeld Lil Kleine, Nederlands muzikant en acteur. Lil, geboren in 1994, mag vandaag 32 kaartjes gaan uitblazen. Kirsten Wild, Nederlands voormalig wielrenster. Kirsten, geboren in 1982, wordt vandaag 44 jaar. Tom Boonen, ja, wie kent hem niet, voormalig Belgisch wielrenner. Tom, geboren in 1980, wordt vandaag 46 jaar. David Trezeguet, Frans voormalig betaald voetballer. Hij wordt vandaag 49 jaar. Sandra Kim, zangeres, winnares van het Euro Songfestival met J'aime la vie. Sandra, geboren in 1972, wordt vandaag 54 jaar. Horace Cohen, Nederlandse acteur en komiek. Horace, geboren in 1971, wordt vandaag 55 jaar. Ingeborg Sachant, Belgische zangeres en voormalige presentatrice. Ingeborg, geboren in 1966, wordt vandaag 60 jaar. Ilse Huizinga, Nederlandse jazzzangeres. Ilse, geboren in 1966, viert vandaag haar 60ste verjaardag. Suzanne Visser, Nederlandse actrice. Suzanne, geboren in 1965, wordt vandaag 61 jaar. AFT van der Heijden, Nederlandse schrijver. Geboren in 1951, wordt 75 jaar. Chris de Burg, Iers singer-songwriter. Chris, die is geboren in 1948, wordt 78 jaar. Richard Carpenter, Amerikaanse muzikant, platenproducent, songwriter, muziekarrangeur. Richard, geboren in 1946, wordt vandaag 80 jaar. Tessa de Loo, Nederlandse schrijfster. Tessa, geboren in 1946, wordt 80 jaar. En tot slot Chris Andrews, Brits zanger. Chris, die is geboren in 1942, gaat vandaag, als hij daar het lucht voor heeft, 84 kaarsen uitblazen. Iedereen van harte gefeliciteerd.

0: Wat waren de grootste berichten in het verleden op deze dag?
1: Je hoorde trouwens Roxy Music met Avalon. En daarvoor Chris Andrews en Yesterday Man. Ja, het nieuws uit het verleden. 15 oktober 1880. De bouw van de Dom van Keulen wordt voltooid. De eerste steen voor de kerk was 633 jaar eerder gelegd. 1917. In Frankrijk wordt de Nederlandse danseres Mata Hari geëxecuteerd. Ze zou gespioneerd hebben voor Duitsland. 1959. Een aantal vrije radiohandelaren vindt het dat er te weinig populaire platen gedraaid worden op Hilversum 1 en 2. En richt de Vrije Radio Omroep Nederland op, oftewel de VRON. Het verzoek om legaal te mogen uitzenden wordt afgewezen. De VRON koopt samen met Bul, Jaap en Dirk Verwij een schip om daarmee uit te zenden. Het begin dus van Radio Veronica. 1963, de NCRV zendt de eerste aflevering uit van de Beverly Hillbillies. Een serie over een stelletje boeren dat verhuist naar chique Beverly Hills en daar de boel op stel te zetten. 1969, in de Verenigde Staten wordt massaal geprotesteerd tegen de oorlog in Vietnam. De protesten beginnen op Moratorium Day, 15 oktober 1969. 1971, Hans Breukhoven opent in Schiedam een platenwinkel met de naam Free Record Shop. Het is het begin van een muziekimperium die hem multimiljonair zou maken. In april 2014 ging het bedrijf failliet. Dan gaan we naar 1988, deel 1 van Prettig Geregeld is op de televisie. Een comedyserie met Peter Faber als huisman en Anne-Wil Blankers uit Lerares Maatschappij Leer. Het trio Fred Benavente, Henk van der Horst en Jan Villekers bedacht de belevenissen van dit tweetal. 1991, Fokker presenteert plannen voor de ontwikkeling van een nieuw passagiersvliegtuig. Het vliegtuig moet plaats bieden aan 70 passagiers en krijgt de naam Fokker 70. 1993, in Oslo worden de Nobelprijzen voor de vrede uitgereikt. Winnaars zijn ANC-leider Nelson Mandela en president de Klerk van Zuid-Afrika. 1995, Johan Museeuw, wat een moeilijke woorden allemaal, maar niet heus, wint de wereldbeker wielrennen. 1996, Madonna krijgt haar eerste kind, dochter Lourdes Maria Ciccone Leon. Vader is haar vriend en fitnesstrainer Carlos Leon. 1998, de naam is Bond. James Bond is de bekende films in aller tijden. Dat blijkt uit een onderzoek waarvan de resultaten deze dag bekendgemaakt worden. 2000, de Pools oud-vakbondsleider, oud-president Walesa verlaat de politiek. 2001, tienduizenden kledingstukken en accessoires uit televisieprogramma's gaan onder de hamer. Dat heeft te maken met het eind van een Hilversums productiemaatschappij. De opbrengst van de veiling valt nogal tegen. De twee matrozenpakken van Peppy en Kokkie wisselen voor 180 gulden van eigenaar. Hetty Heiting koopt haar eigen roze jurk van tante Til uit de familie Knots voor 300 gulden. 2005. De eerste Nederlandse kampioenschappen Sudoku worden gehouden in het Scheepsvaartmuseum te Amsterdam. Delia Keetman uit Herugewaard is de winnaar. De Sudoku-puzzels zijn in 2005 geïntroduceerd in Nederland. 2014 tot slot, Albert Verlinde en Onno Hoes maken bekend dat ze gaan scheiden. Roddel en showbiz-expert kondigt het zelf aan, ook in zijn eigen programma RTL Boulevard. 15 oktober 1988, het is tijd voor een stukje muziek. A Groovy Kind of Love van Phil Collins bereikt de bovenste plaats in de top 40. Het zal maar één week op nummer 1 blijven staan.

tonight. En zo langzamerhand ga ik ook naar het einde toe van deze aflevering van de Ochtendmix. Er staat er hier weer een te dringen achter mij. Ik zeg al van, schiet nou eens een beetje op, man. Nou, voorlopig heb ik nog 7,5 minuten te gaan, wat deze aflevering betreft. Ik ga nog twee platen draaien, zoals deze van Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water. En erachteraan Tom Jones, I'll Never Fall In Love Again. Eerst maar even genieten van Simon & Garfunkel. Ik ga je nog een fijne en een zonnige donderdag toewensen. Veel plezier met Pim tussen 12 en 2 en eindeloos eindelijk. Morgen zijn wij er weer.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. Boodschappen bestellen op internet gaat nog niet. Zondag sloot moederbedrijf Ahold Delhaize belangrijke computersystemen af. Dat kwam door een hackaanval. Ahold zelf blijft spreken van een cybersecurity incident. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra 20's. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. Wielerploeg Picnic PostNL zegt zich niet te herkennen in de berichten over een angstcultuur binnen de ploeg. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oud-renners en stafleden. Ze zeggen dat ze zich onveilig voelen of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. Ook de Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. In de verklaring schrijft Picnic PostNL dat het de berichten serieus neemt en een onafhankelijk onderzoek instelt naar de cultuur binnen de organisatie. In de aanloop naar de wedstrijd Hajduk Split tegen Ajax zijn vannacht in Kroatië bijna 60 mensen aangehouden. In Split, waar de wedstrijd wordt gespeeld, is het al dagen onrustig. En gisteren werden 18 Ajax-supporters opgepakt. Of er vannacht ook Ajax-fans bij waren, is niet bekend. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen. Dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

luisteraars, een hele goede middag hier bij Eindeloos Eimond. Met de grote dank aan Ab. Ab Jenema, die just left the building. Ik kom nog even zijn tasje halen voor zijn heerlijke ochtendmix. En ja, als je op tijd bent, dan heb je nog wat dingetjes lekker door te praten. Altijd even gezellig. En nou was dat Ab alleen, dat heb je waarschijnlijk niet gemerkt. Dat is helemaal omgekomen van de verzoekjes. Hij had twee grote oren, nou een olifant. Ik krijg er meer een waardigheidscomplex van. Man, wat kan je grote oren hebben. Ab, bedankt, een heel fijn weekend. En even kijken, het is nou donderdag. Oh ja, morgen. Nee, morgen ben je er ook niet. Terwijl, morgen ben je er wel. Of niet? Nou ja, dat weet ik ook niet meer. Want je bent er bijna elke dag. Welkom luisteraars nogmaals op deze donderdag. Het is prachtig weer. Als je naar boven kijkt, dan zien we allemaal chemtrails. Ja. En daar zijn heel veel theorieën over. Maar het zal nog steeds voorkomen door de uitstoot van de vliegtuigen. De hitte in en van de motoren in de lucht. We hebben een redelijk vol programma. Ik heb er gisteren lekker veel aandacht aan gegeven. Ik heb wat dingetjes kunnen monteren. Maar ik kijk net, waar ik ze opgeslagen heb. Het is altijd hetzelfde probleem. Goed, we hebben zometeen wat nieuws. We hebben van alles. Tante Carla komt langs de tweede uur. De drie luik, hartstikke leuk. En Ab heeft al iets gedraaid. En natuurlijk ook weer een paar platen met AI. Waarvan je niet weet dat het, en hoort dat het AI zijn. Maar dat hoor je dan vanzelf. Net geluisterd naar de Venka Boys. Met We're Going to Ibiza. Nou, was dat maar zo. Alhoewel, het is wel een steeds populairder wordende badplaats. En ja, men gaat nou vooral zeggen, van als je er niet geweest bent, dan heb je een gemist. Nou, echt niet. Ik denk als je tussen de 60 vanaf 60 jaar dan nog de herinnering hebt aan die beats. Die zijn veel leuker en mooier. Als dat het hele dag is, dat is allemaal een beetje namaak. En het is een hele hoop bla bla opspuk. En zien en gezien worden. Maar goed, we gaan naar 10cc. Want ik ben wel in de gaten dat ik wel aan het praten ben. Want het is inmiddels al 11 over 12. We gaan naar 10cc met de Fly Me.

En dit was Armandy Fly Me van Attentie Z. En dat allemaal bij Eindeloos Eimond hier op jullie eigen zender. Eimond 360. Jazeker, RTV notabene. Want er is ook genoeg nieuws bij ons op de website. Het is zeker de moeite waard om daar eens naar te gaan kijken. En ook eens te lezen wat er allemaal door onze verslaggevers gevonden is aan nieuws. En dat is af en toe heel erg verrassend. De laatste glazen vissen uit het kunstwerk aan de Kromhoutstraat bij Muiden krijgen een nieuwe bestemming. Inwoners kunnen op donderdag 29 oktober op de Weekmarkt in IJmuiden maximaal 5 vissen per persoon meenemen in ruil voor een donatie aan een goed doel. De actie maakt deel uit van de viering van 150 jaar IJmuiden. En de glazen vissen waren jarenlang onderdeel van de zogeheten vissenmuur aan de Kromhoutstraat. Het kunstwerk verwees naar de visserijgeschiedenis van IJmuiden en groeide uit tot een herkenbaar beeld langs de toegangsweg naar IJmuiden aan zee. Maar de lijm en kitten waarmee de vissen waren bevestigd, waren niet bestand tegen de zeewind, het zout en de regen. De vissen vielen op het wegdek, hetgeen voor een gevaarlijke situatie zorgde. En daarom besloot de gemeente Velsen meer dan 6 jaar geleden om de alle resterende vissen te verwijderen en op te slaan in een loods. Toen werd beloofd om de viziervissen uiteindelijk te herplaatsen, maar daar kwam de gemeente begin dit jaar op terug. Het zou te duur zijn, ja. Een deel van de vissen kreeg eerder dit jaar al een tweede leven tijdens de vissenloop en vissenrun in ruil voor een donatie aan het KWF Kankerfonds. En de gemeente Velsen stelde 500 vissen beschikbaar. Goed, maar het is dus nu 29 oktober, donderdag. Dat is over 2 weken, meen ik. Even denken, ja. Dan kan je op de week, maar dat is maximaal 5 vissen. Dat zijn die glazen vissen. Misschien dat je ze nog wel kent. Het was altijd geen spectaculair gezicht, maar het was wel een leuk herkenbaar eikpunt, laat ik het zo zeggen. Dat als je daar reed, dan wist je dat je als je rechts had je dan naar de havens en dan reed je rechtdoor. En dan ging je vanzelf richting het strand. En bij mij was het misschien wel het breedste strand van Nederland. Het is echt ongelooflijk breed. En als je daar aankomt, dan denk je van moe, moet je de marathon lopen om bij het water te komen. Maar goed, het is wel gezellig. Nou, dat was het. De Bubble Puppy. En dat is een dat is leuk. Hot Smoke. En Sassafras. Bubble Puppy. Ik moet even afwachten wat het is. Ik heb het gevonden. En ik denk, het klinkt leuk. Laat ik het eens gaan draaien. Dus bij deze. Hier komen ze.

0: Nou, dat was toch even grappig, hè? Ik denk dat het een heel rustig nummertje, maar dat ging even de hele andere kant op. Dat maakt allemaal niet zo heel veel uit. Dat is ook, ik word wel eens zo verrast. En dit was geen AI-luisteraars, dus geen artificial intelligence. Dit was echt real muziek. En als er straks een AI-nummer komt, dan laat ik het zeker wel weten. Een tijdje geleden heb ik nog een nummer gedraaid, en ik ben daar helemaal niet de enige in. Van Adriano Celentano. En nou, er zijn mensen die kunnen de titel van het nummer vlekkeloos en zonder haperen stotteren uitspreken. Ik heb het net geprobeerd. Ik kom er niet uit. Ik breek mijn tanden. Ik breek mijn tong. Pris en Colinia. En het eindigt op sol. Nou, ik vind het prima. Maar die gaan we dus draaien.
1: And Colin ain't tonight's usual. You're the

En dat was hem dus, Adriano Celentano met Prison Colin en Sina Canoatio Lil Sol. Ik lach er maar een beetje om. Ik ben echt benik. Oh, die flauwekul. De kosten voor energie schieten voor woningeigenaren en huurders omhoog. En onder andere Energieke Velsen en de ANWB willen daarom te hulp schieten. Zo bezoeken energiecoaches van de organisaties tussen 11 en 25 miljoen woningen in Velsen, waar met kleine maatregelen energie kan worden bespaard. Dit gebeurt tijdens de zogeheten bespaarweken. Velsenaren met een huur- of koopwoning die behoefte aan energiebesparing, maar hier zelf niet financieel aan toe kunnen komen, kunnen zich aanmelden voor een energiecheck op de site van Energiek Velsen. Bewoners krijgen een aanbevelingen over energiebesparing in de woning. Zo worden ook nog maatregelen genomen die denk het aanbrengen van de radiatorfolie, tochtstips en of ledlampen. Dus houd even in de gaten, voor Velsen. Ik denk dat andere de gemeentes in de Eimond niet lang zullen wachten om ook daaraan mee te gaan doen. Luisteraars, misschien dat er wel iets herkenbaars klinkt als ik de naam zeg Glenn Miller. En dat was in de jaren 50, 60, nou, jaren 50 meer. Toen waren er nog de mooie big bands. En onder andere Glenn Miller was daar eentje van. En dat is nu niet meer te betalen. Maar als je op oude films kijkt of oude documentaires waar die big bands zijn, is dat wel fantastisch. En helemaal, ik heb zelf nog een tijdje het trompet gespeeld. Dat zou je niet zeggen, maar dat is toch is het zo. En en ook dan bij de Beverwijkse Harmoniekapel en de BHK. En daar hadden één keer per jaar een uitvoering, zat ik in het concertgedeelte. Ja, jullie zullen wel lachen, maar toch is het zo. En dan hadden we daar een prachtige uitvoering. En hadden we ook het nummer In the Mood van Glenn Miller. Nou, die kom ik dan van de week tegen. En in een hele mooie uitvoering. En die kon ik niet laten. Ik wil het gewoon, het is instrumentaal, dat begrijp je zeker wel. Maar even draaien. Glenn Miller met zijn orkestra. En het is getiteld In the Mood. Gewoon eventjes terug, even ballroom dansen. De mooie vrouwen in die mooie lange jurken, de kerels in jaquet en dat soort dingen allemaal. En de prachtige tafels, er mochten nog gerookt worden met lange sigarettenhouwtjes en flessen wijn op die hier in die mooie glazen. En dat sfeertje. En dat, denk er maar aan als je dit hoort.

0: En waar kom je dit nog tegen? Is toch fantastisch? Ik krijg ze dan wat een groen bier. En ik ga zo meteen nog zo'n nummer draaien. Ik kan mij schelen. Het is hartstikke lekkere muziek. Het is helemaal niet gedateerd. Het is fantastisch. En ik heb een eindje klaarstaan. Dat is de volume 3 van de Star Wars en andere superhits. En dan misschien dat we een beetje in die sfeer kunnen blijven. Ik word helemaal gek van.
1: Voor Beverwijk, Heemskerk en Velsen is dit... Eindeloos.

En dit, dit was dus de Stars of 45 met de Star Wars en andere hits. Sorry voor het, het schorre wederkeren van mijn stem. Maar het is over 12:30 en ik moet eventjes toch nog wat gaan doen met, met ons nieuws. Want dat heeft Angela toch niet voor niks klaargemaakt om voor te lezen. Dus hier is een beetje het regionieuws. Een kapotte bril die niet vervangen kan worden. Een vriezer die uitstaat voor de stroomverrekening. En een vinger die nou het hele spul wegduwt. En een schoenzool die tijdens het lopen loslaat. Voor Karel uit Eimond is het dagelijkse realiteit in de bijstand. In de week tegen armoede vertelt hij hoe een zware burn-out hem van een goed betaalde baan naar de rand van de afgrond bracht. Deze week is het, de landelijke week van de armoede. En ook in de Eimond is er volop aandacht voor wat geldzorgen en eenzaamheid met iemand kan doen. Hoe dun de lijn is tussen financieel succes en overleven met het Karel elke dag. 2 weken geleden viel hij met de fiets, waarbij zijn bril zo hard kapot viel dat hij niet meer te maken was. Geld voor een nieuwe bril heeft hij niet. Armoede is echt en vaak geen eigen keus, lees Karel zijn verhaal op de website van Eimond 360. In een woning op de bovenste etage van een apotheekflat aan de Beneluxlaan in Heemskerk is donderdagochtend rond 3:00 s'nachts een brand uitgebroken. De brandweer schaalde op naar grote brand en alle woningen in het gedeelte van het complex waar de brand woedde werden ontruimd. Volgens een voorlichter van de veiligheidsregio is vermoedelijk een Bluetooth speaker in brand gevlogen. Een spuitbus die in de buurt stond zou daarna een kleine explosie hebben veroorzaakt. Meerdere brandweereenheden kwamen ter plaatse om het vuur te blussen. En nadat de brand onder controle was, ventileerde de brandweer de woning om de rook te verwijderen. De woning waar de brand ontstond is tijdelijk niet bewoonbaar. Een paar gerestaureerde sportwagens gingen ervoor van de hand. En de zwaar verwaarloosde trappenfabriek kwam ervoor terug. In de nieuwe aflevering van het tv-programma Over de Drempel vertelt Paula Blom hoe zij en haar man Pim Rijding het vervallen gebouwtje aan de Kerkweg in Zandpoort-Noord nieuw leven hebben ingeblazen. Pim zag aanvankelijk een werkplaats voor zijn oldtimers. Paula had een heel ander idee. Hier moest muziek worden gemaakt en dat is gelukt. Inmiddels worden er elk weekend concerten gegeven en vaak door de gerenommeerde wereldwijd bekende muzici. Paula Blom is elke dinsdagmiddag, in het programma van Ruud Eindeloos Eimond telefonisch te gast. En kijk voor het volledige interview ook even op de website van Eimond 360. Hartstikke leuk. En Paula is zo'n gedreven dame die het krijgt voor elkaar om jou enthousiast te maken voor iets helemaal geen verstand van heb. maar dit was het is een fantastisch mens. En het is hartstikke leuk. Ik moest het zaadje. De entree is vrij. Maar men rekent op een vrijwillige bijdrage van in ieder geval een tientje, €12,50. En als dat niet het geval is, dan is het ook niet erg. Als een ander die kan misschien wat meer missen. Dus maar het gaat niet om het geld. Want het geld gaat allemaal naar de artiesten die er zijn. Het weerbericht van Regioweer is als volgt. Gepresenteerd door Nico Schreuder. Op deze donderdag is het vrij zonnig en droog. De temperatuur stijgt naar 19 à 20 graden en daarmee is het behoorlijk zacht voor de half oktober. Morgen is het maximaal 18 graden en in de ochtend schijnt af en toe de zon. In de middag volgen buien en er waait een stevige westenwind. Nou, tot zover. Dan zijn jullie even op de hoogte. En misschien als er nog wat meer binnenkomt, dan gaan we dat zeker melden. We gaan nu naar, die staat al klaar, de drieluik. En dit keer is de drieluik van Beep. En Beep is eigenlijk wel een beetje ondergewaardeerde zanggroep met de dames. En dat heeft onder andere Gemma van Eck heeft daarin gezongen. Die dame met die hele grote mond. En ja, ik weet wat jullie nou denken. Maar dat denk je ook niet. Nee, maar het was wel heel leuke muziek. En het was ook verfrissend. Want jij had Love natuurlijk in het kielzog. De Dolly Dots die waren ook al druk bezig in de opkomst. Maar ze hebben zich toch aardig staan uit de touwen. Met een aantal leuke nummers. Maar ook bekend, eigenlijk bekender in Duitsland als in Nederland. Nou, kan je nagaan. Maar goed, hier zijn ze met drie hartstikke leuke nummers.

0: En dat waren drie nummers van Beep. Ja, en het Beep, een Nederlandse damesgroep. Nou, dat is helemaal van lekker. Het begint al ellendig van woorden aan. Ze hebben ook gespeeld voor de strijders in Afghanistan met Dutchbat. En dat is een hartstikke leuk filmpje. En dan is het al die binken die daar... Ze stonden gelukkig op veilige afstand. En het, want de dames zagen er bijzonder appetijtelijk uit. En gedaan wel eens als een man in oorlogsgebied tegenaan lopen kijken. En dat je allemaal van die leuke nummertjes te horen krijgt. Heel dapper van ze, maar het was ook hartstikke leuk. En een mooie reportage. Het is bijna 1 uur, luisteraars. En dat betekent dat ik me ga klaarmaken voor het tweede uur. En een veel te vol tweede uur. Want ik heb niet eens alles kunnen doen. Van het eerste uur, dus ik moet even kijken wat ik nog kan doorschuiven. Ik kan alleen maar zeggen tot straks. We gaan voorlopig even luisteren naar de Hot Havana Nights van Albert West. Ja, en Albert West, die kennen we ook nog wel als een... hoe kan ik dat netjes zeggen? Een womanizer die leuke liedjes zong. En het eigenlijk misschien wel alle dames om alle 10 zijn vingers kon winden. Goed, hier is hij met het nummer zoals gezegd. Hot Havana Nights. En misschien daarna nog een klein stukje instrumentaal. Want dan ik zie het al. Ja, dat moet wel gaan gebeuren. Voordat we dus bij de reclame uitkomen. In ieder geval tot straks. En als je aan het eten bent, eet smakelijk. En dan doe ik dat ook.
1: Dit is Eindeloos Eimond.

0: Door decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. Voor de kust van Roemenië zijn gisteravond en vannacht twee commerciële vrachtschepen in brand gevlogen na mogelijk Russische drone-aanvallen. Ze lagen voor anker in de Zwarte Zee. 7 bemanningsleden worden nog vermist. De rest van de bemanning is in veiligheid gebracht. Het is al langer onrustig in de Zwarte Zee, waaraan ook Oekraïne en Rusland liggen. Gisteren werden twee schepen aangevallen voor de kust van Bulgarije. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust is veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. De beurzen in Japan en Zuid-Korea zijn hard onderuit gegaan. Vooral de chipbedrijven gingen in de uitverkoop en trokken de beurzen naar beneden. Op de Zuid-Koreaanse beurs ging het zo hard dat de handel 20 minuten werd stilgelegd. Beleggers vragen zich af of de torenhoge beloftes van AI-bedrijven wel waargemaakt kunnen worden. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. Boodschappen bestellen via internet gaat nog niet. Zondag sloot moederbedrijf Ahold Delhaize belangrijke computersystemen af vanwege een hackaanval. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen, en dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
4: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
5: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien.
6: Lubbers wonen en slapen.
5: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

En dan zijn we weer, luisteraars. Tweede uur eindeloos IJmond op deze donderdag. En donderdag, als ik het goed zie, is het vandaag de 15e. Maar ik heb waarschijnlijk een andere bril op. Hij geeft die aan de 13e. Dus ja, ik kijk even naar de klok en daar zie ik toch duidelijk iets staan van de 15e. En op internet zeggen ze. Maar dat kan misschien aan mijn mindere. Kijk hoor, dat bruggenmin, dat is toch juist. Dat, dan gaat hij ze dus. Oh, nee, zat ik. Nou ja, dat maakt niet uit. Deze donderdag in ieder geval. Het weer is een beetje aan het omslaan, heb ik in de gaten. Ik kreeg vanmorgen op het fietsje lekker in de studio, prachtig weer, naar de haven. En het recent paal gaf aan 15 graden. Wel bovenaan en beneden. En ik weet wel meer, het zonnetje 18 graden. Dus dat was lekker. En het is een mooie indicatie van hoe het ervoor staat op dit moment. Want het trekt een beetje dicht en het wordt een beetje sluimerig. Dus ik denk dat het einde van de middag redelijk fris gaat worden. Dus ik heb al gehoord, bij menig eens staat de kachel alweer aan. Het de tweede uur tot twee uur, dus volle bak. Ik heb in de gaten dat ik soms iets te veel praat. Dus we gaan er snel door. We hebben net geluisterd naar How You Gonna See Me Now van Alice Cooper. Een fantastische artiest was dat met een lugubere show. En dan maar hele mooie nummers ook. Nummers dat je denkt van, nou moet het nou? En op die show ook kippen in de kop afhalken en dat soort grap allemaal. Hoop bloed, maar het was een spektakel. Maar hij was wel tijdbepalend. Goed, we gaan door naar nummer van Adamo. Vous permettez, monsieur.

En dat was de Ademo. En misschien de ouderen onder ons die kunnen zich nog wel het fragment herinneren dat Ademo met zijn familie op bezoek was bij Willem Duis. En wie was Willem Duis? Dat was een spraakmakende, een tijdbepalende en uiterst kundige presentator met zijn eigen show, waar allemaal wereldartiesten kwamen en die helemaal heel graag kwamen. Omdat Willem Duis dan toch een persoonlijkheid was en ook op de zondagochtend een prachtig rustgevend programma had. Maar goed, in die uitzending van Willem Duis met, volgens mij Willem Duis op zaterdag, zo heette dat, daar was Ademo en had hij zijn hele familie meegenomen. En dat was het kleine kereltje die heel fanatiek meezong van poep, pen, met thee, monsieur. Dat was zo aandoenlijk. Dat is eigenlijk meer een wereldhit geworden. Met het optreden van Ademo bij Willem O. Duis. En Willem O. Duis vindt naderhand Willem O. Duis. Dat begrijp je wel. Dus het is gewoon Willem Duis. Hij was samen met Mies Bouwman de gespreksleiders. De showmasters. De tafelheer, de tafeldame. Puur zang. We gaan dus snel door naar Stand and Deliver van Adam and the Ants. Ook hele mooie nummers gemaakt. En dit was een van zijn weinige hits. Ja, en we gaan zeker. Nou, sterker nog, we zijn al begonnen. Maar het is het tuneetje wat ik vergeten was weg te halen. Maar het komt allemaal goed, want hier is hij dan.

0: Adam en Jensen was dit met Stand and Deliver. De volgende die ik klaar heb staan, en dat is een nummer van Crazy Horse. En misschien dat jullie het weten, dat tussen Neil Young en de Crazy Horse, dat was zijn begeleidingsband. Maar de Crazy Horse was ook een band die al bestond voordat ze met Neil Young gingen samenwerken. Neil Young was namelijk zo onder de indruk van die band dat hij heeft gevraagd of zij bij hem willen spelen. En dat was oké. Maar in die band speelde ook Danny Whitten. En dan zou je zeggen van, hé, die heb ik eerder gehoord. Dat kan kloppen, die heb ik vorige week of twee weken geleden ook genoemd. Want het nummer I Don't Want to Talk About It, dat kennen wij voornamelijk van Rod Stewart. Maar het is dus door Danny Whitten geschreven. En dat verscheen op het album Crazy Horse uit 1971. Daar heb ik het opgezocht en het is een hartstikke leuke LP. En daar staat inderdaad dit nummer op. Er staan er iets van 40 bandleden. Nou, het lijken de beentoons wel. Dus hij heeft dat geschreven. En Crazy Horse, die is heel lang bij elkaar gebleven. Hij is overleden in 1972 op 18 november. Hij was zwaar verslaafd aan heroïne en cocaïne. En hij was slechts 29 jaar. Maar hij is overleden aan een, zoals men schrijft, aan alcohol en diazepam. Maar dit nummer, dat is zo. Wordt geschreven, je moet echt in de shit zitten. Wil je zo'n nummer maken? En nou ja, allemaal van dat soort zaken. Nou, de muzikant onder ons, die weet ook wel dat je moet inderdaad in de nadigheid zitten. Wil je tot de mooiste nummers kunnen komen. En dit nummer is ook zo mooi. Vandaar dat het ook zoveel gecoverd is door heel veel andere muzikanten. En we gaan hem draaien. Danny Whitten met zijn I Don't Want to Talk About It uit 1972. En gespeeld door zijn band Crazy Horse. Dat is helemaal apart. Ik zal barsten. Ik dacht dat ik hem weggehaald had. Maar er staat hij er nog steeds in. Doen we deze erbij. Zo, nou gaat hij goed. Dan komt hij aan.
1: Taking you back in time to the 70s.

0: En dit waren de Beatles-luisteraars, maar dat behoeft helemaal geen nadere introductie. Het begon allemaal met I Don't Wanna Talk About It. Van Danny Whitten, de zanger van Crazy Horse. En aan de rand de begeleidingsband van Neil Young. En dit was geschreven in 1971 en hij is zelf overleden 18 november 1972. En hij was slechts 29 jaar. Daarna dus met de Beatles. Het is nu tijd voor Tante Carla, want die staat er met grote ogen. Staat ze alweer voor het raam te kijken van, hey, ben ik nou? Ja. Tante Carla, ik heb nog heel even. Dus, en met Oh Darling, daar hebben de meesten misschien wel hele fijne herinneringen aan. Dat was zo'n nummer dat als je aan het dansen was met eindelijk met het meisje of die jongen waar je zwaar verliefd op was. En dan als het op een gegeven moment wat heftiger werd, het nummer, dan was hem of haar altijd hartstikke blij als je die even iets steviger tegen je aandrukte. Nou ja, goed. Dat was alles. Dat was jaren 60. Mensen praten die vond ik van fantastisch. We gaan naar Tante Carla. En het, die heeft ik heb weer een prachtige van Stavros nummer uitgezocht. Daarna komt even kijken. Denny Adrians. Wat is nou? Adriano. Adriano Giuliano. Nee. Goed, dat weet ik ook weer. Nou ja, goed, je hoort Daniel Arends, ja, hè, verdorie. En dan komt Odorus als toegift, komt dan Mankenelis met had ik maar twee benen. Dus nou, heel veel plezier het komende kwartier.
1: Tante Carla, ach wat leuk, Tante Carla.
2: Tante Carla.
1: Ja.
2: Tante Carla, Tante Carla.
1: En
2: eigen Tante Carla, zo opgewonden ervan. Tante Carla, Tante Carla.
1: Ja. Nou, rustig maar.
3: Oh, it's time for the love zone.

one night stands had, dat ik elke avond gewoon iemand anders in bed had. En ja, jullie geloven mij niet, maar dit is ja, snap wel, wij hebben een beetje wat jij hebt, heb ik ook. Wij zijn zeg maar niet super lelijk, maar het is wel dat als het lukt, dat iedereen denkt, hè, maar hoe dan? Ja, ik zie aan jou, jij hebt nog smaak. Terwijl ik, toen ik dat deed, ik had helemaal geen smaak. Ik had geen ondergrens ook. Ik nak iedereen toen. En ik weet wel dat neuken geen sterk werkwoord is. Maar ja, ik vond van wel. Maar mensen snapten dat ook niet. Waarom heb je geen ondergrens? Mensen dachten, maar zou je ook die doen? Ja, tuurlijk. En die? Ja, die ook. En die? Ja, toch ook niet die? Ja, zeker. Maar je gaat toch niet vertellen dat je ook die... Ja, tuurlijk. Dat is mijn huidige vriendin. En mensen snapten dat.

0: dacht altijd, hoezo ondergrens? Hoezo boeit het nou wie je neukt? Dat dacht ik. Ik dacht, als ik masturbeer, ja, dan neuk ik toch eigenlijk mijn vuist. En het is toch ook niet zo dat als ik mijn vuist op straat zou zien met een andere vuist. Toch? Dan denk ik, woe! Dus blijkbaar ging het me om iets anders. Nou, blijkbaar was het hele wijf om het gat heen, relatief. En het was ook zo'n leeg. Ja, hoe ben jij daarmee? Heb jij veel one-night stands?
1: Nee.
0: Gehad?
1: Nee.
0: Hoeveel?
1: Geen.
0: Geen. Geen, nul. Oké. Okay. Wel tof dat je de score hebt bijgehouden. Lief dagboek, weer niet geneukt. Heel flauw. Nee. Dit gaan we niet doen. Hoe heet je?
1: Wilfried.
0: Wilfried, ik mag je. En ik zal niet flauw doen. Nee, maar dit kan toch? Maar dit is jouw vriendin, toch?
1: Dit is mijn vrouw.
0: Oh, dat is je vrouw. Oké. Okay. Oh, dus iets wat helemaal niet boeit. Maar, en ja, wat, dit is, hoe lang zijn jullie al bij elkaar dan? Als het me iets aangaat, hè?
1: Ja, dat weet ik niet of het je aangaat.
0: Je weet niet of het me iets aangaat? Nou, gaan we even kijken, Wilfried. Nee,
1: bijna een half jaar.
0: Oké, sorry?
1: Bijna 11 jaar.
0: Bijna 11 jaar. En oké, maar wat is bijna? Zeg maar 10 jaar? Dus, maar jullie zijn bij... En hebben jullie ook een kindje?
1: Ja, we hebben ook een kindje.
0: Echt waar? En ja. Hoeveel kindjes?
1: Eentje.
0: Eentje, ja. Ja, jij zei één en zij deed zo. Dat zijn er samen twee, maar nee. Ik snap de miscommunicatie. Maar en wat leuk. En hoe oud is je kindje nu dan?
1: Anderhalf.
0: Te gek. Maar ik wil je ook eigenlijk wel meegeven dat je hebt niks gemist aan die one night stands. Want je weet, nou ja, dat weet jij dus niet, maar... nou ja, jij hebt gewoon een vrouw gevonden die bij je past, snap je? Ik weet nooit hoe ik dit moet zeggen, maar er zijn eigenlijk helemaal geen leuke vrouwen, snap je? Of er zijn wel leuke vrouwen, maar er zijn... iets van nul vrouwen, waarvan je als man in alle oprechtheid denkt van... goh, wat zou het toch prettig zijn als jij na mijn orgasme... nog eens even lekker tegen me aan ging lopen mekkeren. Toch? Over wie wat zei op je werk en wat hij dan aan had en zo. En ik geef toe, dat komt absoluut door hoe ik me opstel, hoor. Dat ik dat soort mensen ontmoet. Dat is, want ik had altijd, dan stond ik daar en dan zag ik een leuke vrouw. Maar dan stapte ik op haar af. Maar dan had ik dat soort gedachten in mijn hoofd. Van, ja, maar Daan, er is toch niemand, geen enkele vrouw die zich opmaakt en van huis gaat met het idee... Nou, ik weet niet of er vanavond een kleine, dikke, cynische pinda is. Maar als hij er is, dan is hij van mij. Dus... Nou ja, en er kwam ook nog eens bij dat mijn piemel is net iets donkerder dan de rest van mijn lichaam. Echt sorry voor dit beeld op je Netflix, maar... snap je? Waardoor ik ook nog eens dacht, ja, in het beste geval komt ze daar dus ook nog achter. En ja, dit wordt nu een ding, het is niet heel goor of zo, maar het is gewoon wel... Het is gewoon iets donkerder. En nee, maar nogmaals, het is niet heel goor of misvormd of zo, het is gewoon... Het speelt geen rol, maar ja, het is toch een soort banaan die je na de meivakantie uit je schooltas haalt. Snap je? Waardoor ik dacht, ja, maar zij denkt waarschijnlijk, ik ga die gast niet neuken, want straks moet ik al mijn boeken opnieuw kaften. En dat maakte mij gewoon onzeker. Dat maakte dat ik een soort onzinversie van mezelf maakte... die dan op haar af kon stappen, die de afwijzing eventueel wel aan zou kunnen. En ik geloof dus dat iedereen zo'n soort gedachten in zijn hoofd heeft. En dat is ook waarom iedereen in het uitgaansleven dan uit onzin bestaat. Gewoon gedoe. En ik ben zo blij dat dat niet meer hoeft. Dat je daar zo met je biertje en je vrienden zo staat... en zo, hey, de groep lekkere wijven. Ja... Ja, en zo via tafeltjes en zo. En dan kwam je dichterbij, dat weet ik ook nog. Het viel altijd tegen. Dat je zo, bij de groep stond en dan, oh nee, ze zijn allemaal niet lekker. Ze zijn gewoon met veel. Het is gewoon de eeuwenoude Spice Girl truc. Gewoon met veel zijn en de illusie wekken dat er voor ieder wat wils bij zit. Terwijl die samenstelling was altijd hetzelfde. Dus er was één mooie die al een vriend had, één dikke die niemand wil. En dan altijd twee normale waarvan er eentje knettergek is. Maar je weet niet welke. Ja, toch zit er altijd zo'n borderliner bij. Die dan, als je vraagt uit welk jaar kom jij, dan zie je er zo denken van... hij denkt dat ik uit de toekomst ben. En dat had ik ook vaak. Dat ik zo aan de bar stond en dan zag ik een mooi meisje. En dan ging ik erop af en dan kwam ik dichterbij. En dat was helemaal oud. Dat je dacht, hè? Maar hoe lang was het dan lopen? Van daar naar daar.

0: dat waren ze dus.
1: Dat is de verkeerde. Gremlin, het warretje. Ja, we hadden geluisterd in eerste instantie naar Jane Birkin en Serge Gainsbourg. Dat was een, ja, een lang nummer. Misschien een lang, het komt uit, ik vind het een heel. Want het wordt namelijk gedragen door een, die bas en de basgitaar. De kenners onder ons weten dan wel, die kunnen horen welk merk het was. En dit was dus weer zo'n originele Rickenbacker. Ja, en dat kon je horen aan die hele mooie toon, die zuivertoon. En ook de manier van aanslaan en weergave. Daarna geluisterd naar Daniel Arends met zijn One Night Stand. En als laatste Manke Nelis met Oh, had ik maar twee benen. En zo zijn we aangekomen aan het tijd van 2:15. En we gaan snel luisteren naar een nummer van ABBA. En dan hoop ik nog daarna de stille kracht voor jullie te kunnen draaien. ABBA komt hier met The Day Before You Came.

The Day Before You Came, en dat was ABBA met een prachtig nummer. En ja, ze zijn volgens mij goed informatie nog met hun 3D-show nog te zien in Londen tot en met, ik dacht maart, maar dat volgend jaar, en dan is het finito. En is onvoorstelbaar, die shows zijn er gewoon constant uitverkocht. Luisteraars, nog een kleine 7 minuten en dan is deze donderdag historie. En dan gaan wij ons opmaken voor de volgende week maandag. Alvorens eerst nog morgen naar Ruud en Frank te hebben geluisterd met Eindeloos Eimond. En morgenochtend weer de ochtendmix. En dan is het weekend en dan is het zaterdag broodje Hans. En ook nog, volgens mij nog een stukje ochtendmix. Met Frank. En dan is het een maandag en dan zijn we er weer. Ik ga jullie een heel fijn weekend toe wensen. En we gaan eruit met Rudy van Dam. En dat is even kijken. Teran Bulan. En dat komt uit het gedeelte van de Stille Kracht. En dat is het voor onze Indonesische medemens. En dan altijd heel gezellig. Luister en veel plezier nog. Dag, dag.

0: nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de IJmond.
2: Straks meer informatie en muziek bij IJmond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust is veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra 20's. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. Japanse bedrijven gaan miljarden investeren in de bouw van 2 chipfabrieken in de Verenigde Staten. Die worden eigendom van de Amerikaanse overheid en Japanse investeerders. Het plan is onderdeel van een grotere deal tussen Japan en de regering Trump. Japan investeert de komende jaren in totaal 550 miljard dollar in de VS... in ruil voor president Trumps belofte om importheffingen op Japanse goederen te verlagen. Harry Lafrijzen is voor de 5e keer wereldkampioen keirin geworden. Op de WK baanwielrennen in Shanghai kwam hij met overmacht als eerste over de streep. 5 wereldtitels is een record. Gisteren won Lafrijzen ook de teamsprint met Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland. Het weer nog. Zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht. Later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
4: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek, Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965 of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
5: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
6: Lubbers wonen en slapen.
5: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Je hebt ons gevonden. IJmond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. IJmond.

0: 360.
1: In een woning op de bovenste etage van een portiekflat aan de Beneluxlaan in Heemskerk brak rond 3 uur 's nachts brand uit. Een Bluetooth-speaker vatte vermoedelijk vlam, waarna een spuitbus explodeerde. Meerdere woningen werden ontruimd en de brandweer bluste het vuur. De woning is tijdelijk onbewoonbaar. Animal Farm in Beverwijk, bekend om de krokodil Wilma, verliest volgend jaar de tijdelijke subsidie van de gemeente. De dierentuin moet dan zelf genoeg inkomsten genereren om te blijven bestaan. Bestuurder Thijs Appel benadrukt het belang van het park voor de buurt en de opvang van dieren. Paula Blom en haar man Pim Reiding herstelden een vervallen trappenfabriek aan de Kerkweg in Zandpoort Noord tot muziekpodium Het Mosterdzaadje. Sinds 1983 biedt het podium gratis concerten met vrijwillige bijdragen en trekt muzici uit binnen- en buitenland. Paula zet het werk na Pims overlijden voort. Karel uit de Eimond leeft van 30 euro per week na een burn-out en dakloosheid. Zijn kapotte bril kan hij niet vervangen. De vriezer staat uit en zijn schoenzool laat los. Hij werkt 2 ochtenden per week voor 1,50 euro per uur en worstelt met schulden.
0: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Voor Beverwijk, met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de IJmond.
2: Straks meer informatie en muziek bij IJmond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. Tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk heeft het Openbaar Ministerie celstraffen van 18 maanden tot 2 jaar geëist voor poging tot doodslag. Ze worden ervan verdacht vorig jaar samen met een stel anderen een Haarlemse tiener zwaar te hebben mishandeld in Beverwijk. De 17-jarige jongen zou zijn uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd zijn geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten tussen groepen jongeren. Meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Boven de Eemshaven zijn afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie de drones zijn. Daarom is de politie een onderzoek gestart. In de Eemshaven is het vliegen met drones verboden. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Het is vanaf vandaag verboden om alcohol te drinken op alle Duitse treinstations. Spoorbedrijf Deutsche Bahn wil met het verbod de veiligheid op stations verbeteren. Volgens het bedrijf waren er afgelopen jaar 1000 geweldsincidenten. Het verbod geldt voor alle 5400 stationsgebouwen en de perrons. Uitzonderingen gelden er voor restaurants, cafés en voor in de treinen zelf, waarin DB wel drank blijft verkopen. Het spoorbedrijf benadrukt dat het verbod ook geldt op feestdagen en tijdens evenementen. Prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn voor het eerst sinds hun terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk weer samen in het openbaar verschenen. Ze brachten een bezoek aan liefdadigheidsorganisaties in de stad Nottingham. Er waren veel mensen op afgekomen. Harry en Meghan woonden de laatste jaren in de VS. Deze zomer verhuisden ze terug naar Engeland. Het weer, zon, later meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. Dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
4: Eigentijds wonen en slapen, dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
5: Lubbers wonen en slapen.
4: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
6: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
7: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
8: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
9: Je hebt ons gevonden. IJmond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Het Openbaar Ministerie eist celstraffen tot 2 jaar tegen 3 mannen uit Heemskerk en Beverwijk voor de zware mishandeling van een 17-jarige Haarlemmer in september vorig jaar. De mishandeling leidde tot grote onrust en sluiting van scholen in de regio. In Velzen-Noord vindt tijdens de Week tegen Armoede de actie Vul een tasje voor een buurtkastje plaats. Winkelend publiek wordt gevraagd een kleine donatie te doen in de vorm van een extra boodschap voor buurtkastjes om mensen met minder geld te helpen. Animal Farm in Beverwijk, bekend om de krokodil Wilma, verliest volgend jaar de tijdelijke subsidie van de gemeente. De dierentuin moet dan zelf genoeg inkomsten genereren om te blijven bestaan. Bestuurder Thijs Appel benadrukt het belang van het park voor de buurt en de opvang van dieren. Paula Blom en haar man Pim Reiding herstelden een vervallen trappenfabriek aan de Kerkweg in Zandpoort Noord tot muziekpodium Het Mosterdzaadje. Sinds 1983 biedt het podium gratis concerten met vrijwillige bijdragen en trekt muzici uit binnen- en buitenland. Paula zet het werk na Pims overlijden voort.
0: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst gesproken over samenwerking op het gebied van kernwapens. Volgens Defensie is het de bedoeling om de Europese nucleaire afschrikking te versterken, naast de afschrikking met conventionele wapens. Tot nu toe kijken Nederland en andere landen voor kernwapens vooral naar Amerika. President Macron wil dat Europese NAVO-landen zelf meer doen. Het zou kunnen betekenen dat Franse kernwapens in andere Europese landen worden gestationeerd. Boven de Eemshaven zijn de afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie de drones zijn. Daarom is de politie een onderzoek gestart. In de Eemshaven is vliegen met drones verboden. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust werd veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen drie jongeren uit Heemskerk, Beverwijk en Beverwijk voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten tussen groepen jongeren. Meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Het weer, zon, later meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. En het is dan nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
4: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Deeply dip about the curve you got.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Het Openbaar Ministerie eist celstraffen tot 2 jaar tegen 3 mannen uit Heemskerk en Beverwijk voor de zware mishandeling van een 17-jarige Haarlemmer in september vorig jaar. De mishandeling leidde tot grote onrust en sluiting van scholen in de regio. In Velzen-Noord vindt tijdens de Week tegen Armoede de actie Vul een tasje voor een buurtkastje plaats. Winkelend publiek wordt gevraagd een kleine donatie te doen in de vorm van een extra boodschap voor buurtkastjes om mensen met minder geld te helpen. Animal Farm in Beverwijk, bekend om de krokodil Wilma, verliest volgend jaar de tijdelijke subsidie van de gemeente. De dierentuin moet dan zelf genoeg inkomsten genereren om te blijven bestaan. Bestuurder Thijs Appel benadrukt het belang van het park voor de buurt en de opvang van dieren. Paula Blom en haar man Pim Reiding herstelden een vervallen trappenfabriek aan de Kerkweg in Zandpoort Noord tot muziekpodium Het Mosterdzaadje. Sinds 1983 biedt het podium gratis concerten met vrijwillige bijdragen en trekt muzici uit binnen- en buitenland. Paula zet het werk na Pims overlijden voort.
0: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ja 21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als een aantal eisen voor het asielbeleid wordt ingewilligd. De partijen willen een harde toezegging dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen zoals in de spreidingswet staat. Verder eisen ze dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. Asielminister Van den Brink zegt dat aan veel punten al wordt gewerkt en dat hij verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd. Het Nederlandse medium Raam op Rusland is door Moskou tot ongewenste organisatie verklaard. Dat betekent dat Rusland de stichting ziet als een bedreiging voor de staat. Het nieuwe stempel is vooral riskant voor lokale journalisten die voor het platform werken. Rusland heeft inmiddels een lijst van 420 ongewenste organisaties. Het Pentagon gaat de executie van een militair toch niet live uitzenden, zegt president Trump. De militair die in 2009 op een basis in Texas 13 mensen doodschoot, wordt in december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Defensieminister Hegseth zei dat dat live zou worden uitgezonden. Maar Trump draait het plan terug omdat veel mensen zoiets niet willen zien. De spookrijder die zaterdagmiddag omkwam bij een ongeluk op de A2 bij Breukelen was onder het rijden onwel geworden, dat zegt de politie na onderzoek. De spookrijder kwam op de andere baan terecht en botste op twee auto's. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde werd af en toe aan de officiële tijd toegevoegd om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Het weer, zon, later wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
3: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
2: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Het Openbaar Ministerie eist celstraffen tot 2 jaar tegen 3 mannen uit Heemskerk en Beverwijk voor de zware mishandeling van een 17-jarige Haarlemmer in september vorig jaar. De mishandeling leidde tot grote onrust en sluiting van scholen in de regio. In Velzen-Noord vindt tijdens de Week tegen Armoede de actie Vul een tasje voor een buurtkastje plaats. Winkelend publiek wordt gevraagd een kleine donatie te doen in de vorm van een extra boodschap voor buurtkastjes om mensen met minder geld te helpen. Animal Farm in Beverwijk, bekend om de krokodil Wilma, verliest volgend jaar de tijdelijke subsidie van de gemeente. De dierentuin moet dan zelf genoeg inkomsten genereren om te blijven bestaan. Bestuurder Thijs Appel benadrukt het belang van het park voor de buurt en de opvang van dieren. Paula Blom en haar man Pim Reiding herstelden een vervallen trappenfabriek aan de Kerkweg in Zandpoort Noord tot muziekpodium Het Mosterdzaadje. Sinds 1983 biedt het podium gratis concerten met vrijwillige bijdragen en trekt muzici uit binnen- en buitenland. Paula zet het werk na Pims overlijden voort.
0: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de wachtlijst voor stroomaansluitingen zijn datacenters goed voor een derde van het aangevraagde verbruik. De netbeheerders zeggen tegen Nieuwsuur dat het gaat om 15 gigawatt, net zoveel als het verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland vindt dat het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is en onder welke voorwaarden. JA21 en de SGP willen dat het kabinet zwart op wit belooft dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen. Komt die belofte er niet, dan zijn de partijen niet bereid het belastingplan aan een meerderheid te helpen. Ze eisen ook dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. In Istanbul in Turkije is een derde dode gevallen na de hevige overstromingen. 4 mensen worden nog vermist. Autoriteiten hebben bijna 10.000 hulpoproepen gekregen vanwege het noodweer. De overstromingen komen door zware regenval. De komende dagen wordt nog veel meer regen verwacht. Scholen en overheidsgebouwen blijven dicht. Inwoners worden opgeroepen om zoveel mogelijk binnen te blijven. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem. Harry Lavrijsen heeft zijn 22e wereldtitel in zijn loopbaan gehaald. Hij werd op de WK baanwielrennen in Shanghai wereldkampioen op de keirin. Hij was met overmacht de snelste. Op dit onderdeel is het zijn 5e titel. Gisteren won Lavrijsen al de teamsprint. Het weer. Vanuit het westen meer bewolking, maar wel droog. Vannacht is het een graad of 13. Morgen eerst nog geregeld zon en vrij zacht. Later regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Daar is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. In Alkmaar is de Europa League-wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva begonnen, zonder Israëlische fans in het stadion. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, begeleid door een grote politiemacht. Het protest verliep zonder noemenswaardige incidenten. Het fietsmerk Sparta is verkocht aan de Chinees-Nederlandse fietsenfabrikant Tenways. Dat melden de curatoren van het failliete moederbedrijf Axel. Het merk Sparta blijft bestaan. Eerder werden de merken Koga, Babu en Batavus verkocht aan een investeerder uit Singapore. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde was af en toe nodig om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Maar hij is volgens deze wetenschapper ook lastig.
6: Het invoeren van zo'n stapje van de seconde, dat is heel vervelend. Want het is bijna onmogelijk om dat over de hele wereld precies allemaal op hetzelfde moment te doen. En daarom hebben we besloten van liever hebben die schrikkelseconde niet.
5: Ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Zangeres Floor Jansen verlaat de Finse band Nightwish. Ze wil zich na 13 jaar richten op haar solocarrière. Nightwish is een symfonische metalband die wereldwijd volle zalen trekt. De 45-jarige Jansen heeft al een soloalbum uitgebracht, deed mee aan het tv-programma Beste Zangers en won de popprijs. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
4: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Het Openbaar Ministerie eist celstraffen tot 2 jaar tegen 3 mannen uit Heemskerk en Beverwijk voor de zware mishandeling van een 17-jarige Haarlemmer in september vorig jaar. De mishandeling leidde tot grote onrust en sluiting van scholen in de regio. In Velzen-Noord vindt tijdens de Week tegen Armoede de actie Vul een tasje voor een buurtkastje plaats. Winkelend publiek wordt gevraagd een kleine donatie te doen in de vorm van een extra boodschap voor buurtkastjes om mensen met minder geld te helpen. Animal Farm in Beverwijk, bekend om de krokodil Wilma, verliest volgend jaar de tijdelijke subsidie van de gemeente. De dierentuin moet dan zelf genoeg inkomsten genereren om te blijven bestaan. Bestuurder Thijs Appel benadrukt het belang van het park voor de buurt en de opvang van dieren. Paula Blom en haar man Pim Reiding herstelden een vervallen trappenfabriek aan de Kerkweg in Zandpoort Noord tot muziekpodium Het Mosterdzaadje. Sinds 1983 biedt het podium gratis concerten met vrijwillige bijdragen en trekt muzici uit binnen- en buitenland. Paula zet het werk na Pims overlijden voort.
0: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan hij in Nederland worden berecht. G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Datacenters vragen zoveel stroom aan dat ze inmiddels een derde van de wachtlijst voor aansluitingen vormen. Dat zeggen netbeheerders tegen Nieuwsuur. Samen hebben ze 15 gigawatt aangevraagd. Dat is net zoveel als het totale verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland spreekt van een golf aan aanvragen en wil dat er duidelijke voorwaarden komen. Het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is, vindt de organisatie. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Een pro-Palestijnse organisatie doet aangifte tegen een voormalig SGP-kamerlid. Roelof Bisschop zou een handelsverbod hebben overtreden door wijn te kopen die afkomstig is van de bezette westelijke Jordaan-oever. Bisschop vertelde erover op de christelijke tv-zender Family 7.
5: Ik heb bewust op 23 september... Twee flesjes Israëlische wijn gekocht. En ik dacht van nou, weet je, laat ik mij eens vermannen en
6: even een vriendje afwijden.
5: Ja, nee, gewoon een statement maken.
4: Het OM bestudeert de aangifte tegen Bisschop. Het weer. Vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Hey!

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in het Gelderse dorp. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. 2 weken later werd hij in Duitsland opgepakt voor drugshandel. Nu die is overgeleverd, kan die in Nederland worden berecht. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Daar is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. Opnieuw is een fietsmerk van het failliete Axel verkocht. Sparta komt in handen van het Chinees-Nederlandse bedrijf Tenways. Axel ging in augustus failliet na jaren van tegenvallende verkopen. Eerder werden ook de merken Koga, Babu en Batavus verkocht. In de Europa League heeft AZ vanavond gewonnen van Hapoel Beersheva uit Israël. In Alkmaar werd het 2-1 door goals van Koopmeiners en Meerdink. Er waren geen Israëlische fans welkom in het stadion. Dat besloot de gemeente om rellen zoals vorig jaar bij Ajax Maccabi Tel Aviv te voorkomen. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, zag verslaggever Sander van Hoorn.
3: Eén had een bordje bij zich met in het Hebreeuwse tekst Kadima Hamas. Hamas vooruit stond erop. Schreeuwde natuurlijk naar de fans die daarachter liepen. Soms kregen ze een duimpje omhoog, maar heel veel mensen waren er toch ook niet van gediend.
2: Het Conference League-duel tussen Ajax en Hajduk Split is uitgelopen vanwege vuurwerk in het stadion. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
5: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
6: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek, Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965 of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. Onder hen is ook de machinist van de trein, meldt France Info. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Lokale media melden dat het busje op een stilstaande goederentrein botste. Het ongeluk gebeurde op een laadplatform voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend is niemand in levensgevaar. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. JA21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als gemeenten niet gedwongen worden om asielzoekers op te vangen. Asielminister Van der Brink verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd, maar dat is voor JA21 niet concreet genoeg.
4: Dus wij willen nu een toezegging, uiteindelijk van het kabinet, er zal geen dwang worden uitgeoefend naar gemeenten.
5: In welke vorm moet het van gebeuren?
4: Ja, zwart op wit.
3: Verder eisen JA21 en de SGP in ruil voor steun aan het belastingplan dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. De pro-Palestijnse organisatie BDS heeft aangifte gedaan tegen oud-SGP-kamerlid Roelof Bisschop. Die heeft bewust het handelsverbod op goederen uit de bezette westelijke Jordaan-oever overtreden door flessen wijn te kopen van een wijnmaker die daar opereert. De SGP'er zei dat hij dat deed uit protest tegen het handelsverbod. Het weer, bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en is het nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
7: Lubbers wonen en slapen.
6: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
8: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
9: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In dat busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Er zijn veel hulpdiensten aanwezig en de goederentunnel is volledig afgesloten. De biografie van de 99-jarige Willem Wilbrink is uit de handel gehaald. Hij kwam vorige week in opspraak vanwege onwaarheden over zijn oorlogsverleden. Hij zei dat hij in concentratiekamp Dachau lijkschouwer was en daar tientallen mensen van de dood heeft gered. Na een publicatie van het Historisch Nieuwsblad bleek zijn verhaal zeer onwaarschijnlijk te zijn. Het boek is op verzoek van de uitgever uit de handel gehaald. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan hij in Nederland worden berecht. Jan G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. 1 voor 1 worden ze weer aangezet als ze veilig zijn bevonden. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Het weer bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en wordt dus het 's middags nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: is segregation?
1: I don't know what segregation is.
0: What is bigotry?
1: I don't know what bigotry is.
0: What does hatred mean?
1: I don't know what it is.
0: What is prejudice?
1: I think it's when somebody's sick.
2: Dit is het nieuws van Eimond 360. Drie mannen stonden donderdag voor de rechtbank vanwege de mishandeling van een 17-jarige in Beverwijk, onderdeel van vorig jaar jongerengeweld. Het Openbaar Ministerie eist tot 2 jaar cel wegens poging tot doodslag. Het slachtoffer kampt met PTSS en kon school en werk niet hervatten. In Velzen-Noord vindt tijdens de Week tegen Armoede de actie Vul een tasje voor een buurtkastje plaats. Winkelend publiek wordt gevraagd een kleine donatie te doen in de vorm van een extra boodschap voor buurtkastjes om mensen met minder geld te helpen. Animal Farm in Beverwijk, bekend om de krokodil Wilma, verliest volgend jaar de tijdelijke subsidie van de gemeente. De dierentuin moet dan zelf genoeg inkomsten genereren om te blijven bestaan. Bestuurder Thijs Appel benadrukt het belang van het park voor de buurt en de opvang van dieren. Paula Blom en haar man Pim Rijding herstelden een vervallen trappenfabriek aan de Kerkweg in Zandpoort-Noord tot muziekpodium Het Mosterdzaadje. Sinds 1983 biedt het podium gratis concerten met vrijwillige bijdragen en trekt muzici uit binnen- en buitenland. Paula zet het werk na Pims overlijden voort. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
3: Eimond 360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Annette Schuts met het NOS-journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. De mobiele eenheid is voor de tweede dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelde met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is rommelig in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze net zoals vorig jaar op oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Ook een jaar geleden zorgde dat voor rellen. Het Israëlische leger doet nauwelijks onderzoek naar eigen aanvallen waarbij mensen om het leven kwamen. Dat blijkt uit onderzoek van de BBC. Volgens de Britse omroep zegt het Israëlische leger naar ruim 250 incidenten onderzoek te doen, maar is daar niks van bekend. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat blijkt dus volgens de BBC vaak een loze belofte. Het Israëlische leger zegt in de reactie dat ze alle misstanden serieus neemt en wel degelijk onderzoek doet. Het weer bewolkt en droog. Het koelt 8 naar een graad of 13 vannacht. Morgen zonnig bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Drie mannen stonden donderdag voor de rechtbank vanwege de mishandeling van een 17-jarige in Beverwijk, onderdeel van vorig jaar jongerengeweld. Het Openbaar Ministerie eist tot 2 jaar cel wegens poging tot doodslag. Het slachtoffer kampt met PTSS en kon school en werk niet hervatten. In Velzen-Noord vindt tijdens de Week tegen Armoede de actie Vul een tasje voor een buurtkastje plaats. Winkelend publiek wordt gevraagd een kleine donatie te doen in de vorm van een extra boodschap voor buurtkastjes om mensen met minder geld te helpen. Animal Farm in Beverwijk, bekend om de krokodil Wilma, verliest volgend jaar de tijdelijke subsidie van de gemeente. De dierentuin moet dan zelf genoeg inkomsten genereren om te blijven bestaan. Bestuurder Thijs Appel benadrukt het belang van het park voor de buurt en de opvang van dieren. Paula Blom en haar man Pim Reiding herstelden een vervallen trappenfabriek aan de Kerkweg in Zandpoort Noord tot muziekpodium Het Mosterdzaadje. Sinds 1983 biedt het podium gratis concerten met vrijwillige bijdragen en trekt muzici uit binnen- en buitenland. Paula zet het werk na Pims overlijden voort. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij zijn in Albanië mensen de straat opgegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In de hoofdstad Tirana leidde dat opnieuw tot opstootjes met de politie. Ook in andere Albanese steden waren demonstraties. Tientallen agenten raakten de afgelopen dagen gewond en meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten in Albanië klagen al maanden over de kosten van het onderwijs en de kleine kans op een baan. Op een perron in de buurt van de Franse ingang van de kanaaltunnel zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een ongeluk met een busje. Het busje reed om nog onbekende reden tegen een stilstaande trein. In het busje zaten op dat moment 19 mensen. Volgens de lokale autoriteiten ging het om vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend zijn er geen doden gevallen. In Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met 2 stadsbussen. Na de botsing ontstond brand in beide bussen. Volgens Canadese media raakten bij het incident in Calgary zeker 10 mensen ook gewond. 2 van hen zouden er slecht aan toe zijn. Honderden onderzoeken naar dodelijke aanvallen van het Israëlische leger blijven op de plank liggen, blijkt uit onderzoek van de BBC. Ook wordt er niet of nauwelijks informatie over gedeeld. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht. Maar dat is vaak het laatste wat ervan wordt vernomen, stelt de BBC. De mobiele eenheid is voor de 2e dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelden met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is rommelig in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze net zoals vorig jaar op Oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Het weer bewolkt en droog. Het is een graad of 13 vannacht. Later vandaag zon en zacht. Daarna regen en 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Drie mannen stonden donderdag voor de rechtbank vanwege de mishandeling van een 17-jarige in Beverwijk, onderdeel van vorig jaar jongerengeweld. Het Openbaar Ministerie eist tot 2 jaar cel wegens poging tot doodslag. Het slachtoffer kampt met PTSS en kon school en werk niet hervatten. In Velzen-Noord vindt tijdens de Week tegen Armoede de actie Vul een tasje voor een buurtkastje plaats. Winkelend publiek wordt gevraagd een kleine donatie te doen in de vorm van een extra boodschap voor buurtkastjes om mensen met minder geld te helpen. Animal Farm in Beverwijk, bekend om de krokodil Wilma, verliest volgend jaar de tijdelijke subsidie van de gemeente. De dierentuin moet dan zelf genoeg inkomsten genereren om te blijven bestaan. Bestuurder Thijs Appel benadrukt het belang van het park voor de buurt en de opvang van dieren. Paula Blom en haar man Pim Reiding herstelden een vervallen trappenfabriek aan de Kerkweg in Zandpoort Noord tot muziekpodium Het Mosterdzaadje. Sinds 1983 biedt het podium gratis concerten met vrijwillige bijdragen en trekt muzici uit binnen- en buitenland. Paula zet het werk na Pims overlijden voort. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met 2 stadsbussen. Na de botsing in Calgary ontstond brand in beide voertuigen. Volgens Canadese media raakten bij het incident ook zeker 10 mensen gewond. 2 van hen zouden er slecht aan toe zijn. Voor de derde